0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opgelet als je over de E19 moet, want daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Er wordt een zware verkeershinder verwacht op het knooppunt van Machelen. Daar moet je over twee rijstroken, omdat het wegdek wordt vernieuwd. En nog op de E19 in Rumst wordt er gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. De brand die gisteren namiddag ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield, dat meldt de brandweer. De brand ontstond in het departement Lozère, wellicht door een brandende auto. 270 brandweermensen probeerden de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. Een 20-tal gezinnen werden geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1, dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Ali Mamar.
4: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen. Laag blok. Moeilijk om die spatie te vinden. Maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
3: Vandaag eerst zon, later meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. Morgen wordt het zonnig en halen we ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima tussen 31 en 35 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
9: Kopje koffie?

Dear Anne is een bekende single van de Nederlandse popgroep de George Baker Selection, uitgebracht in 1970, en het nummer werd de tweede grote hit voor de band, vlak na hun legendarische debuutsingle Little Green Bag. Vrienden, hele goede morgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is alweer maandag 10 augustus, het weekend is alweer voorbij gevlogen en ik ben bij jou tot 9 uur, tot aan onze collega Johnny Johnson.

0: Het is een populaire groep uit Nederland afkomstig. Ik heb het over deze van Shocking Blue. En die hoorden ze nog een keer met deze Never Marry Railroad Man was dat. En ze hadden ook nog een andere grote hit met Venus, hun absolute meesterwerk. En dat werd later in de jaren 80 opnieuw een wereldhit. En dat in de coverversie die Bananarama destijds uitbrachten.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Het zijn zo een van die nummers waar je helemaal vrolijk van wordt op deze maandagochtend. Deze vroege maandag, voor vele mensen ook alweer de eerste werkdag na zo'n mooi weekend. Waar we konden van genieten van mooie tropische temperaturen. Je hoorde uit de 70s deze Roger Glover en Love is All. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM waar jij momenteel naar luistert. Een bijzonder goedemorgen en hier is Will Tura.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor...

Ik heb mooie herinneringen aan dit nummer toen mijn kozijn nog een café had in de streek van Herzelen. En de jukebox stond daar en iemand stak daar een muntje in en dan kwam dit nummer ook wel eens regelmatig te horen. Deze Shuffles waren dat met Shalala, I Need You. En dat hier in de ochtend bij Radio Pros FM. Maandag 10 augustus zijn we en dit is Roxy Music en Brian Ferry en Dance Away.

0: Als we David de Hino, de weerman, mogen geloven, wordt het deze week weer een mooie, prachtige zomer. En dus draaien we ook wel een beetje zomerse muziek, nog een beetje hier bij Radio Pros FM. Daddy Yankee was dat en Dura Dura. En nu zijn de Venga Boys aan de beurt.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5.

Christophe was dat met Ik geloof nog in mijn dromen. Hij was een paar weken terug nog de supertip hier bij Radio Pros FM. We gaan op naar 8 uur. Straks zijn we terug in deel 2 met nog meer mooie muziek die op jou afkomt. Op weg naar meezingers op de werkvloer. Maar dat is voor binnen een uurtje. Ik heb nog voor jou muziek van Dennis Jones en Nooit. Maar wat is Nooit? We gaan er toch maar even naar luisteren.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammertime. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Het nummer komt uit 1981. Dat was muziek van de Combay Dance Band met Seven Tears. Het nummer is later nog gecoverd door Arne Jansen. Weet je nog wel, met zijn zeven brieven. Welkom in deze ochtendshow in deel 2, dus hier bij Radio Bros FM. Tot 9 uur ben ik nog bij jou met een heleboel nog fijne muziek, zoals ik beloofd heb. Ik heb nog voor jou hier klaarstaan Jack Jersey en Sri Lanka. MUZIEK

Dat moet wel mooi zijn, de straten van Athene. Ik ben daar nog nooit geweest, maar Jan Smit zal daar zeker en vast wel al geweest zijn. Vrienden, goedemorgen als je er pas bij komt. Ik heb nog muziek voor jou van Danny Fabry met Sweet Sweet Love. Is een cover van Monza van destijds.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
0: Ron van der Steen.
1: Pros FM.
0: Goeiemorgen.

Misschien heb je vandaag een dagje verlof en kan je rustig ontwaken met Radio Pros in de buurt. En genieten van deze geweldige artiest Barry White, die ook al een hemelse held is. En je hoorde hem nog een keer met deze prachtige ballade, The Love and Easy, was dat even rustig aandoen op deze maandagochtend. Maar als je dit hoort, dan denk je, ja, daar zijn de Boomtown Rats. Maar we laten ze toch maar even op jou los hier deze ochtend bij Radio Bros. Hier zijn ze nog een keer met deze I Don't Like Them.

Het is gebeurd. Het is de nieuwe supertip van deze week. Vanaf vandaag hoor je die elke dag tot aan zondag, tot aan ontbijt radio. Je hoorde deze Justin de Wild was dat en Cheerio. En onze collega Johnny Johnson, die is onderweg, die zal al meteen in vorm zijn voor straks voor meezingers.

Een vrouw kan je helemaal betoveren door gewoon die ene zoen. En dat was een nummer gebracht van deze Henk van de Ven, die we draaien op deze maandagochtend weer bij Radio Bros FM. En dat via onze drie frequenties kan je ons beluisteren via de 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM, maar ook via DAB Plus natuurlijk. En dat is voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en ook online radiobros.be en via de app. Dus zeker en vast wel eens de moeite waard om al deze dingen eens op te zoeken. En nu deze hier, een cover die Ivan Ferrelli heeft uitgebracht. Saragossa is eigenlijk een originele nummer van Jimmy Frey.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen.
8: Ron van der Steen.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ze hebben hier drie grote artiesten bij elkaar gezet. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting waren dat met All for One, All for Love was dat. De klok tikt op naar 9:00, dus wij moeten hier plaats ruimen voor collega Johnny Johnson. Ik maak graag zo live jingles met zijn naam zo, hè. Echt wel grappig natuurlijk op deze maandagochtend. We gaan eruit met Sunny Side Up en She Makes Me Happy. Ik ben graag morgen weer bij jou tussen 7 en 9:00 voor een nieuwe ochtendshow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En het heeft een grote impact, zegt weerman David Denau van het KMI.
4: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten, die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
3: Ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Er wordt vanaf vandaag veel verkeershinder verwacht op de E19. Daar starten wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil, richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. En het zou in Gent wel eens druk kunnen worden. De Amerikaanse krant The New York Times tipte Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië. Omdat het daar heel druk is, maakte de krant een lijst van minder bekende steden aan het water. En Gent kwam dus als winnaar uit de bus. Compact en met een historisch centrum, met veel charme, schrijft The New York Times. Ook Haarlem in Nederland en Hamburg in Duitsland staan in die lijst. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg La Louvière ook met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
3: Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm, 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook, morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

kleine lieve hondjes. Chihuahuas. En als je daar nog een beetje dwergpuntje bij hebt, ja, dan ben je helemaal van de wijs natuurlijk. We draaien de Doe als eerste plaat. En dat met My Chihuahua. Even Ron van der Steen bedanken voor zijn programma De Ochtendshow. En Ron, het is inderdaad John.

En dat is meteen iedereen wakker op deze maandagmorgen. Eentje van Urbain, terwijl Urbanus en dat met de Côte d'Azur. Ja, we zijn een beetje in de vakantiemodus, dus ja, het moet allemaal kunnen. Vrienden, een bijzonder goede morgen. We zijn vandaag 10 augustus 2026 en het is weer maandag. Ja, ik weet veel mensen die haten maandag. En dan ken ik er ook die de maandag liever hebben. Ja, ik weet niet waarom, maar ja, goed. Goed, vrienden, dit zijn de meezingers op jouw werkvloer tussen 9 en 11 uur. We zitten live in de studios. Gisteren was het de opening van ons zomerterras. En ik moet zeggen, ja, gisteren was er heel veel te doen. Hier in Denderhouten bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, Denderhouten, er was wat te doen in Haaltert. Er was ook wat te doen in Benderleeuw. Ja, ja. Er was daar trouwens een hele grote koers tegen een ganse dag. En daarom dat de mensen een beetje thuis gebleven zijn. Maar ja, goed, we staan een ganse maand. Gaat ons cafeetje open. Dus ons cafeetje eigenlijk niet. Het is meer ons zomerterras, hè. Maar ja, zondag kan je terug langskomen hier bij ons in de Lijnstraat nummer 5. Te Heldergem. Ik zal dat dus, nou, ik zal dat toch maar eens doen. Echt waar. Gezellig leuk terrasje. Goed, wat hebben wij in petto vandaag? We hebben ambiance op de werkvloer. We hebben ook onze jukebox meegebracht voor deel 2. Ja, onze jukebox, je kent hem wel. Je kan ook jouw werkvloer in de spotlight brengen als je dat wil. Stuur je ons gewoon een berichtje via onze app, oftewel de Tidio. Of je kan ons gewoon bellen op de 070 22 22 50. En we geven terug een gratis spaghetti weg. Hoe leuk is dat toch allemaal, hè? Alleen bij Radio Proskalat. En dat kon zeker in 99. Vraag het maar aan Mr. Prince, 1999.

Dit is ook alweer 27 jaar geleden. Prince en 1999. Wat een prachtige plaat toch. Vrienden, de zon gaat schijnen vandaag. Je hebt het gehoord op het nieuws. Volgende week gaat het weer bakken. En deze week gaat het nog meer bakken. Hoho, dat gaat weer lekker warm worden. Als je ons wilt beluisteren, kan dat via de 105.5. 107.1. De 107.5. DHB Plus Oost-Vlaanderen. En DHB Plus, ja, Frans-Brabant. Hier is Frans Bauer.

0: van deze Frans Bauer. En maar een heel lekker ding.
1: Anders krijg
0: is dat op mij? Nee,
1: hè? Nee.
0: Franske, niet op mij, jongen. Deze weg slaan we niet in. Vergeet het maar. We zijn 20 minuten na 9 uur hier op de radio. En als ik zei het al, als je graag een verzoekje wilt, moet je dat gewoon maar even doorsturen via onze video. Dat is heel makkelijk. Of je belt ons op de 070 22 22 50. Alleen de mooiste muziek krijg je hier op de radio. Radio Pros FM. Terug de tijd in met deze Millie Jackson.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen. Zijn motto hangt, garage Chris Christine.

107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Radio Bros, zomer erop los. Met meezingers op de werkvloer.

niet zo lang geleden overleed hij, deze Pino Daggio, oftewel Pino Daggio. Marquala, Idea. Het is bijna 9:30 geworden op de radio. En we moeten nog iets melden, hè? Ja, we moeten zeker iets melden, want Van der Steen Hilda, van de Steen of van den Steen Hilda,

0: een lekkere spaghetti. Je zou voor minder natuurlijk. Ja? Hè? Gewoon even bellen.
1: Ik loop bij jou de deur niet plat. Het is jouw verjaardag die ik vergat. Ik hang

0: gaan de deuren open. Alhoewel, ik heb al eens geklopt bij Gert Verhulst. Ja, ik moest kloppen, want de bel deed het niet. Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook. De dansversie uit 2020. En dat met altijd. Ja, vrienden, het is weer het moment. Hè. We zijn 2 minuten over 9:30 geworden. Dat wil zeggen, tijd voor ambiance op de werkvloer. Dan draaien wij 2 platen. Gewoon 2 hele leuke platen voor mensen die moeten gaan werken. En ik weet het, het is maandag. Maar het is ook nog een beetje, ja, een beetje verlofperiode. Er zijn ook mensen die gepensioneerd zijn. Die dansen ook graag mee op ambiance. Ja, dat is algemeen geweten. En ook mensen die vandaag thuis zijn. Die dansen misschien thuis wel mee. In de veranda of ja, op het terras. Het kan allemaal. Speciaal voor jullie 2 hele leuke platen. Om eens compleet los op te gaan. Allee, we zijn weg.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio.
5: Meezingers op de werkvloer.
6: Johnny Johnson.

was een Belg, maar woonde in Amerika, New York. Hij is ondertussen ook al overleden. We draaien Blue Bloods en dat met Hold the Line. Goedemorgen Johnny, kun je een plaatje draaien van Los Del Rio? En dat met de Macarena. En dat voor jou en mijn drie blinde vrienden. Manuela,

Ik zou willen meedansen, maar ik ga gewoon al mijn armen, mijn twee armen, door elkaar slaan. Want het is niet even gemakkelijk om dat dansje te doen. Ja, sommigen zeggen, Johnny, dat is toch niet moeilijk? Ja, ja, ik weet het. Als je het kent, is het niet moeilijk. Dit waren Los Del Mar en Macarena. Vrienden, dit is nog steeds Radio Prost. Ik zal nogmaals een oproep willen doen aan Van de Steen Hilda. Als je luistert, je hebt een lekkere spaghetti gewonnen. Ik heb er niet al zin in. Beetje rock'n'roll op tijd kan ook. Hè. Hier zijn Crazy Kevin.

van deze Crazy Kevin en de Rhythm Rockers en Hello Josephine, dat kent iedereen. Bel ik er nog steeds 070 22 22 50 of gewoon een verzoekje via onze Tidio, dat is onze app. Het kan allemaal hier bij Radio Pros. Volgende platen zijn gevraagd door Anne. Ja, Anneke, ik heb ze gevonden, hè. Urban Thread en Tsunami. Dat voor iedereen, alle vrienden en iedereen van Pros FM.

Een zeer rustgevende plaat. Er wordt niet zoveel gedraaid op de radio, maar we hebben ze wel in ons systeem. We wegen aan voor alle luisteraars. Ze is een beetje aan het bezinnen, denk ik. Het zou kunnen, hè? Er zit een goede muziek voor. Urban Thread. En dat met Sanoni. Vrienden, ik ga er even tussenuit. Ik kom zo meteen terug naar tienen. En dat met meer meezingers op jouw werkvloer. Dus lekker blijven hangen. Ja, want het is feest, hè. Vraag maar aan Barkel. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Waters erbij. ZZ Top. Hoop dat je al een beetje wakker bent nu. We draaien Sharp Dressed Man. 5 minuten na 10. Vrienden, welkom in deel 2 van de Amazing.

Café der Blije Harten gaat weer open volgende zondag vanaf 1 uur. Een Stras der Blije Harten vinden. Ja, we doen dat een hele maand. En jullie zijn allemaal van harte welkom. Ja, gisteren was er heel veel te doen. Er was koers, er was rommel, maar er was ja, het een en ander te doen. Dus ja, het komt wel goed. Luisteraars zijn van harte welkom hier bij ons in de Leistraat nummer 5, de Heldergem. Lekker drankje. Onze Raf voorziet ons ook altijd van snoepjes en chipjes en zo. Ja, dat is daaraf, hè. Dus als jullie komen, echt waar, de frigo staat helemaal vol met drank, snoepjes, versnaperingen. En je kan natuurlijk ook onze DJ's eens zien. Je kan ook eens langskomen in de studio's. Dan kan je eens kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Vrienden, welkom in deel 2 van deze meezingers op jouw werkvloer. Ik heb terug een nieuwe naam voor het tweede gedeelte. Je kan een gratis spaghetti winnen. En dat is van Keulenbroek Erna. Van Keulenbroek Erna, als je luistert, jij bent de winnaar. Je krijgt een gratis spaghetti, maar wel even bellen op de 070 22 22 50. Terug een beetje de tijd in. Dit is Gloria Gaynor en Reach Out. I'll be there. I'll be here tot 11 uur. En dat met de meezingers op jouw werkvloer. Welkom.

Tops. Maar ze mag er gerust wezen, deze Gloria Gaynor. En Reach Out, I'll Be There. Volgende plaat is er eentje voor Benneken en Mickey. Die daar rustig samen zitten in Denderleeuw. Ja, ja, ja, ja. Alleen rustig, dat weet ik niet. Zal ik straks wel zien, hè. Op aanvraag, Avril Lavigne, Skinner Boy.

opaanvraag van Ben en Mickey. Ja, thuis. Skaterboy. En dat van Avril Lavigne. Niet vergeten, vrienden, 5 september hebben wij onze spaghettiavond. Er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar hier in de studio. Kan ze ook aan online aanvragen, maar ik zal toch wel eens langskomen in de studio. Ik ben weer live. Straks is er Raf Vermoeze ook helemaal live. Dus ik zal zeggen, kom gerust naar de studio. Kaarten liggen hier allemaal voor jullie. We moeten een plaat draaien. Dag Johnny, graag een plaatje van Connie Francis. Everybody, somebody's fool. En dat uit 1960. Dit plaatje voor het Prosteam en alle luisteraars. Vanwege Johan en Frida. Wat een mooie plaat. We gaan een beetje de tijd in. Het is een beetje de tijd van Pieter van Banden, hè? Schitterende plaat. Mooi gekozen.

Everybody's Somebody's Fool. Aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. We kregen nog een verzoekje binnen. Hallo Johnny. Een nummertje dat Pieter van Banden meer dan regelmatig draaide. Is er eentje van Connie Froboes. Zwaai kleine Italiaan. En vanwege Mark en Christian. Mijn geburen. Ja, eigenlijk zijn dat mijn geburen uit Denderleeuw. En

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: gevraagd door Jacquelineke. Jawel. Jovelli. Binnenkort hoor je er zeker meer van. Als we naar onze kerstshow naartoe gaan, hè. Ja. Deze Valair Lovers. En in een droom zag ik je staan. Volgende plaat is er eentje voor Anja uit Assen. Die vroeg de plaat aan van Cheerio. Ja. Je hebt geluk, hè, Anja. Want Cheerio is onze nieuwe super tip van de week. Jawel. Dus Anja, geniet er maar, zou ik zeggen. Justin de Wild, iedereen kent ze wel. En cheerio.
1: De muziek waar jij van houdt. Ja!

dat door deze plaat gaan moe gehoord worden. Ja, ja, ik weet het niet, maar het is wel een plaat die iedereen mee zingt. Voor Anja uit Assen. Het is ook onze super tip. Ja. Cheerio, en dat van Justin de Wild. Dan is het nu tijd voor onze jukebox. Ja, vrienden, je weet het, hè. Elke maandag en elke woensdag laten wij onze jukebox op je los. Wat gaat die vandaag kiezen? Hij kiest de liedjes. Ja, voor zijn eigen. Kan uit de jaren 60, 70, 80, 90, 2000. Wie weet wat hij uit zijn gleuf gaat toveren. Het is een beetje goed weer. Ik denk dat hij vandaag een beetje voor misschien ambiance. Weet je nog een rol? Ik kan het niet zeggen. Ik zal het zo meteen. Ach, nu zie ik het. Hij gaat met ons naar Duitsland. Met halve rock'n'roll van Nena. Je kent ze nog wel, hè, Nena? Van de 99 Luftballons. Wat leuk!

0: niet.
1: Ja, gisteren heb ik er één gezien, een luchtballon. Maar geen 99ste, want dat was wel veel. Nena draaide onze jukebox. En dat met 99 luchtballons. Hij heeft vandaag rare kuren, onze jukebox. Ik weet niet wat er hem scheelt, maar ja, goed. Allee, we gaan hem nog een keer laten kiezen. Ik denk dat hij een beetje in het Duits zal blijven. Als ik zo even kijk. Jawel, Deutsche Musik. Eerst van Nena en dan nu van Matthias Reim. Verdammt, ik geliefde.

0: onze jukebox. En dat met verdampte, ik liep die. Stoppen onze jukebox even weg tot woensdag. En dan gaan we inderdaad nog een keer de jukebox op je loslaten. We hebben ook zeer interessant nieuws. En dan moet ik eigenlijk vragen aan collega Rafke.
1: Ja,
0: Rafke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johnny.
0: Zeg, Raf, we hebben heel goed nieuws voor onze luisteraars.
1: Ja,
0: in verband zeker, met het lid worden hier bij Radio Pros.
1: Ja. Dus als de mensen lid zijn of ze worden lid, krijgen ze ook bij een lidkaart een sticker van Radio Pros.
0: Ja.
1: Is niet te groot. Dus,
0: Het, is, het kan op een bromfiets, het kan op een fiets, het kan op een auto.
1: Het is een mooie, een mooie sticker dat toch een beetje opvalt. Dan,
0: maar nu het belangrijkste eigenlijk.
1: Dus
0: hè,
1: nu het belangrijkste. Dus onze medewerkers die gaan rondrijden. En als ze zo een sticker zien, schrijven ze jullie nummerplaat op.
0: Niet om een boete te betalen.
1: Nee. Niet om een
0: voor alle duidelijkheid.
1: Niet om een boete te betalen.
0: Ja.
1: Maar vanaf dus eind september gaan we ermee beginnen. Dus iedere zondag van het einde van de maand nemen we dan een nummerplaat.
0: Ja.
1: En die gaan we dan een paar keer afroepen.
0: Ja.
1: Ik zou het voorstellen in de ontbijtradio.
0: Zeker. Maar ik vond het toch al goed om eens nu eens even te zeggen.
1: Als dat er eventueel nog bij kan.
0: Ja, tuurlijk. Kan er zeker bij.
1: En dan hebben de mensen een waardebon van €50 gewonnen.
0: Ja, gewonnen, hè.
1: Gewonnen van bol.com.
0: Ja, voilà, zie. Yes.
1: En daar kun je van alles mee
0: dus
1: kopen.
0: Dus het is zeer belangrijk dat jullie lid worden van de radio. Je kan er mooie prijzen mee winnen. Ja. Dit is al een eerste prijs.
1: Ja.
0: In de toekomst zullen er waarschijnlijk
1: nog
0: prijzen volgen.
1: Zullen er nog acties
0: en nog
1: komen.
0: Acties, hè. Dus je ziet het, hè, Radio Pros FM. We worden alleen maar groter, Rafke.
1: Ja.
0: Ook mede dankzij jou, hoor.
1: Ja,
0: dat mag gezegd worden, Raf. Dat mag gezegd worden.
1: Dat is graag gedaan. Hè.
0: Dus het is zeker interessant om eens lid te worden. Het gaat heel snel. Je zendt gewoon een brief naar onze radio, naar onze radiopros.be.
1: Leden at radiopros.be.
0: Daar zet je gewoon je naam.
1: Ja.
0: Heel belangrijk. Ook je geboortedatum.
1: Datum,
0: ook heel belangrijk. Ja. En alles en je adres
1: natuurlijk. Hè? Ja.
0: Want dan kunnen wij jou natuurlijk onmiddellijk een papier terugsturen. En als je betaalt, krijg je meteen je lidkaart.
1: Ja, met de sticker erbij.
0: En vergeet niet, alle mensen die nu al lid geworden zijn, die moeten we nog een sticker opsturen.
1: Dat is
0: ook heel belangrijk.
1: Dat is werk voor jullie.
0: Ja, dat is een beetje werk voor Heidi. Ze zal heel blij zijn, Rafke.
1: Ja.
0: Goed, in ieder geval, bedankt eraf.
1: Ja, dat is
0: jij komt
1: gedaan.
0: Er zo meteen aan.
1: Ja,
0: een zeer leuke actie, moet ik zeggen. Echt waar, echt leuk. Het zijn mooie stickers. Ik ga er ook één op mijn auto plakken.
1: Ja.
0: Heidi gaat dat ook doen.
1: Ja.
0: Dus in ieder geval, bedankt Rafke.
1: Ja,
0: jij komt er zo meteen aan.
1: Dat is graag gedaan.
0: En dat met de middagradio, hè?
1: Ja.
0: Rafke, bedankt.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu een plaat draaien voor Nansieken. Een plaat van Yves Segers. En ik moet zeggen, echte vrienden. Die zijn er wel soms niet. Ja, het is niet makkelijk, hè. Ja, maar Joske en Nancy, dat zijn nu eenmaal echte vrienden. Hier is Christophe. Te vroeg eentje van Yves Segers. Maar ja, ik heb Christophe gekozen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

bij Radio Pros. Kan dingen winnen gewoon door lid te worden van onze radio. We worden alleen maar groter en groter. En dat betekent ook dat wij dingen kunnen weggeven aan onze luisteraars. Dat is de bedoeling, uiteraard. We draaiden Reggie en Laura Tesoro en dat met Bound to Me. We hebben nog zo'n kleine 8 minuten, want onze Rob Vermoeze die staat al helemaal klaar voor zijn programma. Geeft je straks ook nog wat informatie in verband met Radio Pros of van Radio Pros. Hier zijn de Detroit Spinners, Working My Way Back.

0: my friends. Maar dit was weer ons programma hier op de radio. Radio Pros FM. Nogmaals vermelden, 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En ik zei het al, als we live zijn, je kan gewoon een plaat aanvragen voor iedereen, voor vrienden. Het kan gewoon allemaal bij Radio Pros, vrienden. En we worden alleen maar groter. Zometeen krijgen we collega Raf Vermozen op de radio. Ik bedank jullie alvast. Ik kom weer woensdag tussen 9 en 11 uur. En dat met de meezingers. Vrienden, dit is voor al mijn collega's van Radio Pros, het Proslied.
1: Jaren zijn vervlogen. Jaren gaan voorbij.
0: Tot woensdag en nog veel plezier.
1: Blijft ons bekoren.
0: En meezingen mag.
1: Zo staan we zij aan zij.
0: Sterker dan ooit.
1: Radio

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2, middagradio met Raf Vermoezen.

Ziezo, beste vrienden en vriendinnen. 6 minuten na de klok van 11 uur geworden op deze maandag 10 augustus. Van harte welkom bij Pros FM. En bedankt aan onze Johnny Johnson voor zijn afgelopen 2 uurtjes hier op de radio. Is er weer woensdag live bij. Wij nemen jullie terug mee tot 2 uur. Met muziek voor jong en oud. Dat kan je al ondertussen. En rond 1:30 onze 3 op een rij. Door jullie gekozen. Maak je lid van Raf Vermoezen op Radio Pros. De Facebook pagina. En daar kan je alles volgen over mij, wat ik hier allemaal uit de foefel op de radio. Ook voor de mensen die willen lid worden en niet beschikken over internet, dus die kunnen die nu luisteren via de FM, dat is geen probleem. Dat is gewoon bellen naar de 070 22 22 50. En wij brengen dat in orde. Dat zal het zo een beetje zijn. We gaan eraan beginnen op deze maandag voormiddag.

Jong en minder jong, 24 op 24 uur hier Pros FM. Suzy Quattro, She's in Love with You uit 79. En hier is ons Margriet Hermans, helaas ook al overleden. En

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: dag niet gelachen. Allermeest.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Raf Vermoezen, DJ Raf. Middag Radio.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart.
1: In de jaren 90 een hit voor Peter Fox met House am See. In de tijd van Jim TV, als je dat nog herinnert. Molly schreef, draait eens een plaatje voor jezelf dat je graag hoort. Groetjes, ik heb gekozen voor deze. Equals and...

Radio Pros, oldies en zoveel meer. De Zombies, zo dadelijk Wiltura, maar eerst de Romeo's en Ik zag jou maar even. Ah!

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

De covers zullen er niet zijn van deze Sweet Caroline van Neil Diamond. Nu gebracht door onze John Terra hier bij Pros FM. Via onze gekende frequenties, ook DAB+, Oost-Vlaanderen en Brabant. En ook via het internet met nu de Love Affair en Everlasting Love. Van harte welkom.

1975 hier op ProSeven met Tavares. It only takes a minute, girl. Ja, feestcomité en Frank van Dam. En wat een curre.

Een gewezen supertip hier op ProZFM. Het feestcomité en Frank van Dam en wat een coureur. Richting 12 uur, dat betekent zometeen het wereldnieuws en het weer. Dat is interessant, het laatste alvast. Zo dadelijk Petula Clark, maar eerst deze Status Quo.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem misleiding en een schending van het vertrouwen. Op het EK lange baanzwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich niet rechtstreeks. Zij moet vanmiddag een swim-off zwemmen om zich nog te kunnen plaatsen. Voor Simon Laviolette zit het EK erop. Hij grijpt naast de finale van de 400 meter wisselslag. En in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK Atletiek gestart, met 59 Belgische atleten op het programma. Sportjournalist Klaas de Wijngaard volgt het EK voor ons ter plaatse.
4: Ik denk dat er één echte zekerheid is op een medaille. Dat zijn de 4x400 meter mannen, onze Belgian Tornado's, die al jarenlang op topniveau presteren. Het kan ook zijn dat we gaan stranden op 5 of 6 medailles, omdat er heel veel atleten zijn die wel op de rand staan van een finale en misschien een medaille, maar het dan wel echt heel goed gaan moeten doen.
3: Op het vorige EK, 2 jaar geleden in Rome, pakte ons land 6 medailles. Door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen. Caroline Poulijn.
5: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
3: In Frankrijk geldt vanaf deze middag code oranje voor de hitte in 22 departementen in het centrum en het zuidoosten van het land. Onder meer rond Lyon, de Provence en de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de 5e hittegolf al deze zomer. Donderdag wordt het op verschillende plaatsen meer dan 40 graden. In Griekenland is dan weer een natuurbrand uitgebroken in de buurt van de hoofdstad Athene. Dat meldt de brandweer. Meer dan 170 brandweermensen proberen het vuur te blussen met 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij een eerdere bosbrand deze zomer in dezelfde regio werd 11.000 hectare natuur verwoest. En in Rusland zijn vannacht 12 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er zijn ook 39 mensen gewond geraakt, dat zegt Defensie in Rusland. Dat zegt ook dat het vannacht meer dan 450 drones heeft neergehaald. Oekraïne heeft het dan weer over 5 doden bij Russische aanvallen vannacht op de stad Kharkiv. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden en blijft de hele week warm, morgen zonnig en 30 graden en ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag.
8: Middagradio.
9: Goedemiddag.
8: Met Raf Vermoezen.

We zijn het tweede uur begonnen van deze middagradio op je maandag met Clouseau en Van Binnen. Als je naar het weerbericht gehoord hebt, ja, ze gaan ons nog een beetje doen zweten, hè. En woensdag, ja, moet ik ook doen, ik de siesta zal dumpen worden. Maar we doen het voor jullie daar aan de andere kant.

Ros FM op je middag. Als je aan tafel gaat, een smakelijk eten. Erik uit de Mieren belde. En direct voor twee verzoekjes. Dat is slim gezien. Eentje voor hem en eentje voor zijn gebuur. We beginnen met Brian Adams. And Everything I Do, I Do It For You. En zo dadelijk dan voor zijn gebuur Mankanelis.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2 middagradio met Raf Vermoezen.

die je direct herkent, hè. En ik zie ze direct zo voor mij. Met haar lang haar krullen erin. Zo een los lang kleed aan. Onze Kate Bush uit 1978. Hier bij ProzFM. Met Wuthering Heights. Nog steeds de middagradio. We zijn er nog bij tot 2 uur. ProzFM. We gaan er 2 draaien voor te swingen. Zodat ik Whitney Houston. Daar is deze Cool and the Gang. En Celebration.

heel de week onze supertip hier bij Radio Pros. Justin de Wild en Cheerio. Danny de Munk en Heerlijk.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM Radio Pros.
6: Middag Radio met Raf Vermoezen.

Balthazar Boma zijn liedje, hè? Weet je nog? Als de studio in de brand stond, had nog één over Tom Jones en What's Your Pussycat. Marksken toch, Marksken toch. Yes, nu op je radio. Owner of Lone.

Eens, andere versie van Alles kan een mens gelukkig maken, hè. Als een boy liever of zoiets, ja. Van richting 1 uur, nog 2 platen te gaan. Zo dadelijk, André Hazes en hij meent het, ik meen het. Maar is deze Forest en Rock the Boat. Tot straks voor het laatste gedeelte. Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

9 minuten na de klok van 1 geworden. Met de 3 Degrees Dirty Old Man. Ja, we gaan zeker nog eens een spaghetti weggeven, hè. Dat is voor Jos Merks. Als je Jos Merks en je bent aan het luisteren, bel dan 070 22 22 50. En heb je een overheerlijke spaghetti gewonnen. Of krok, of ja, vegetarisch. Moet ik zo nemen. Elton John en Kiki D nu op je radio.

Aaron Bloemaert, DNA. En ze dus voor een gratis spaghetti, of wat je ook wil. Jos Merks, bellen naar de studio 070-22-2250. Als je aan het luisteren bent, je hebt gewonnen. And people, moving on up.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Raf Vermoezen.
7: Pulse FM.
6: Altijd de beste muziek.

op Pros FM met de Borderline. Een van hun eerste grote hits dat ze had. En ze heeft er heel veel, hè. Onze Bart van den Bossen.

Ontdek nu alles over Raf Vermoezen en zijn radioprogramma's op Facebook. Volg de Facebookpagina Raf Vermoezen op Radio Pros. En blijf op de hoogte van al het nieuws.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
7: Middag Radio met DJ Raf. Pros FM.

Je hoorde UB40 en Kingston Town. Middagradio zit er bijna op, maar niet gaan lopen. We nog heel wat in petto voor jullie. Tussen 2 en 4 is er siesta. Tussen 4 en 6 is er onze Peter Schepens. Ja, ja, onze ene echte Peter Schepens tussen 4 en 6. En dan nog tussen 6 en 8 Peter Monsieur. Dus blijven luisteren en kijken naar Pros FM. Forner, I wanna know what love.

Jan Bigel, Fleske erin, Fleske eruit. Kan iedere zondag nog van augustus op ons zomerterras hier bij Radio Pros. De Leistraat 5 in Heldergem. Allen welkom van 1 uur. Dat mag Alveen ook zijn, ze. We zien je op een overken. Ze zijn hier toch, ze dus, kom maar af. Het is hier gedaan met de middag. Zo dadelijk Sesta en dan onze Peter Schepens op je radio. Nog de Door en de Shirts. Tot woensdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemiddag.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Laarne in Oost-Vlaanderen is een jongman van 19 opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord in Spanje. Dat melden Spaanse media. 2 jaar geleden zou hij een Nederlandse man van 25 hebben doodgeschoten aan de Costa del Sol. Mogelijk kadert de moord in het drugsmilieu. De tiener is nu overgeleverd aan Nederland. Daar zal hij voor de rechter verschijnen. In Tirol in Oostenrijk zijn 36 mensen gered nadat ze tijdens een wandeling in de bergen in de problemen kwamen. Dat meldt de politie daar. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. Er waren ook kinderen bij. Ze waren onvoorbereid begonnen aan een wandeling, weken van het gemarkeerde pad af en kwamen zo in de problemen. 2 reddingshelikopters haalden hen van de berg. De families moeten zelf opdraaien voor de kosten. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er al een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese voetbalbond UEFA bespreekt samen met de Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden een alternatief voor de FIFA-toernooien. Dat melden verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino om de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Op die plannen kwam veel kritiek waarop Infantino ze schrapte, maar het vertrouwen in Infantino is daardoor ver zoek. De UEFA eist intussen ook zijn ontslag. Als Infantino aanblijft, dreigen ze met alternatieve internationale toernooien. Wisselend bewolkt, deze namiddag wel warm tot 30 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: De hits in de spits van 4 tot 6.
2: Peter Schijpens. Peter

Paul Savers en Dansen in de discotheek. Ja, Dansen in de discotheek. Waar is de tijd van de discotheken naartoe? Inderdaad. Goedenavond, dit is Gids in de Spits. En ik ben erbij tot een uur of zes. Van 4 tot 6. En hier is Eva Max.

plaats van Bryan Adams. En heeft het trouwens ook de zomer van 69. Niet te verwarren, de plaat is slechts uitgebracht in juni 85. Niet in 69 dus, zoals velen denken. Het gaat over de zomer van 69, maar de plaat is inderdaad van 85. We gaan misschien nog een beetje rocken. Ja, we gaan jullie eens lekker wakker schudden op deze maandag namiddag. Misschien heb je al gedaan met werken, en dan kan je eens lekker meedoen in de wagen of zo, hè? Ja. John Jett and the Blackhearts, and I love rock and roll.

Paula Fechas, deze John Jett and the Blackhearts en I Love Rock and Roll. We gaan eens even kijken naar het verkeer. En momenteel hebben we zo in Vlaanderen een 75 kilometer file. Dat is niet vernoemenswaardig, want het zijn de gewone films rond Gent en Antwerpen en Brussel. Maar in Antwerpen is er een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de Ring 1 ter hoogte van de Waaslandhaven Noord. Dus daar moet je wel opletten als je daar naartoe moet. En na dat gietgeweld gaan we het even wat rustiger aan doen met onze Ed Sheeran. I found a love. Lekker romantisch.

0: Dat werd toch iets Ed Sheeran op de radio. En nu onze Natalia met I Want You Back. Onze eigen Belgische Natalia. Hou je klaar voor Ju Dolce.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

0: Plaat is van Doos, Delce, Jou Doce en Shadapa Jouw Feest. Allemaal hier bij Radio Psoos in Hits in de Spits op deze maandagnamiddag. En ik heb een beetje assistentie bijgekregen.
1: Het weerbericht.
2: Vanavond klaart het snel op. Tijdens de nacht blijft het licht bewolkt met wat hoge wolkensluiers of helder. De minima liggen tussen 7 en 10 graden in de Ardennen, 11 en 13 graden in het centrum en 14 graden aan zee. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Aan zee blijft de wind matig uit het oost-noordoosten waaien. Dinsdag blijft het zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers. In de Ardennen kunnen er zich in de namiddag wat stapelwolken ontwikkelen. De maxima schommelen tussen 23 graden aan zee en in de hoge venen 25 of 26 graden in het centrum en 29 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig uit het noordoosten. In de Ardennen is de wind soms zwak uit het oost-noordoosten. Dinsdagavond en nacht blijft het helder of licht bewolkt met wat hoge wolkensluiers. Deze hoge bewolking is wat talrijker in het noordwesten. De minima liggen tussen 8 graden in de hoge Ardennen en 15 of 16 graden in Laag-België. De wind waait zwak tot matig uit het oost-noordoosten. Woensdag is het zonnig en warm met maxima tussen 27 en 31 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oost tot noordoost.
0: Ja, dat is een gele boterham, hè?
2: Ja.
0: En doe je dat graag zo?
2: Een beetje.
0: Ja, presenteren want, zo?
2: Ja, maar gaat, ik ben altijd zenuwachtig.
0: Je pp opvolgen.
2: Ja.
0: Binnenkort middagradio met Emma. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar ja, we moeten nog naar school, hè. Dat is het probleem. Hè.
2: Ja.
0: Maar in het weekend kun je dat toch doen, hè?
2: Ja.
0: Als je zelf programma kunt maken.
2: Ja.
0: Ja. Voilà, dat was Emma. Hè. Heeft zijn applausje. Hè. En bedankt voor ons weerbericht mee te geven, natuurlijk.

blijft een hele mooie herwerkte versie van Misery. Heaven is a place on earth. En je kan ook een berichtje sturen ofwel een 070 22 22 50 voor jouw favoriete plaat aan te vragen. En dat deed ook Anne. En ze vroeg de Darts met Daddy Cool graag. We hebben die voor jou klaargezet.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

maandagnamiddag hier bij Radio Pros. Hé, Johnny. Het was een plaatje van BZN, de band zonder naam, niet te verwarren met de bond zonder naam natuurlijk. En onze Gerrit, die zit aan het zeetje, daarmee moeten wij hem even vervangen. En hij is mee aan het luisteren met, samen met Linda, en hij vroeg een plaat aan. Ja, inderdaad, een plaat van Christophe, en dat is deze. Sweet Caroline, speciaal voor jullie.

Het was een ongelofelijke hit voor Christophe en deze Sweet Caroline. En een nieuwe week, het is maandag vandaag, dus we hebben ook een nieuwe cd-tip. En dat is deze week eentje van Justin de Wild. Radio, super tip van de week. En Cheerio.

Het is in Nederland een enorme grote hit voor Justin De Wild. En ook hier in België natuurlijk een beetje. En als je vraagt wie is nu die Justin De Wild? Wel, we hebben jaren geleden deze plaat gelanceerd op de radio. Ja, is er ook eentje van Justin De Wild die we altijd hier meegezongen hebben in de studios van Radio Bros. En nu heeft hij een grote hit met die Cherio natuurlijk. Maar we blikken nog even terug naar het ambiance wonder van een paar jaar geleden.

Tja, wie kent deze niet? Tom Jones en The Green Green Grass of Home. En we gaan er misschien nog eentje bij doen. Ja, we zijn toch in een romantische bui vandaag, dus... Het is niet van Tom Jones deze keer, nee, het is Luke Jones.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Heather weer strong. Wees welkom in het tweede deel van onze Gids in de Spits op maandag namiddag hier bij Radio Paros. Een hele goede avond trouwens. En onze Chris had ook een berichtje gestuurd. Goedenavond Peter, graag een plaatje van Sasha en Davy. En de groeten aan alle collega's en luisteraars. Het kwam allemaal van onze Chris van Dijk. En we kozen voor deze. Ja. Dromen van elkaar. Zonder bijbedoelingen, Chriske.

Het is altijd fijn als je mag dromen van elkaar. Maar als werkelijkheid is, is natuurlijk nog beter natuurlijk. We gaan een beetje reclame maken voor onze eigen winkel hier bij Radio Pros. De vierde Spaghetti Java die gaat door op 5 september. En dat allemaal in Haaltert, in jeugdcentrum. De Kouter in de Middelkouter in Haaltert. Een spaghetti kost slechts 15 euro per persoon. En de kinderen betalen slechts 10 euro. Alles begint er rond 16:30 ongeveer. En alles gaat dus door op die 5 september. En het duurt ongeveer tot 21:30 ongeveer. Sluiten we de keuken natuurlijk. Maar je mag altijd nog blijven voor iets te drinken natuurlijk. Hè. De kaarten gaan snel de deur uit. Dus wil je er nog bij zijn? Ik zou zeggen, koop snel een kaartje. Je kan dat online doen via onze website radiopros.be of even bellen naar ons nummer of ja, een DJ contacteren of een medewerker van Radio Pros contacteren en die hebben allemaal kaarten bij hun. We moesten ook nog een plaat draaien voor Emma, die dat daar juist heel goed gedaan heeft. Het weerbericht afgelezen kwam allemaal van Anne en onze Ed van Bever en ja, we moesten een beetje een modernere plaat draaien, speciaal voor Emma.

Hele mooie plaat trouwens. En we gaan een oproepje doen aan Johan. Kan je nog eens terugbellen naar de studio's van Radio Pros 070 22 22 50. En onze Koen die had ook een bericht gestuurd. Dag Peter, is het mogelijk om een plaatje te draaien van Elvis voor Marie, die herstellende is van een heupoperatie. We willen het met heel veel plezier doen en we hebben een hele mooie gekozen natuurlijk. En we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. Voilà, en dit is It's Now or Never. Van onze grote meneer Elvis Presley. Geniet ervan daar, zou ik zeggen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Puls FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Franstalig muziek hier in Hits in the Spits moet altijd kunnen. Bij Radio Proost natuurlijk. Het was een van Gilbert Montagnier en On va s'aimer. En ondertussen heeft ons Johan teruggebeld. En we hebben inderdaad zijn plaat gevonden. Hij doet de groeten aan Peter, Els en Emma. En graag het plaatje van Tower and See You Tonight. We draaien ze met heel veel plezier hier bij Radio Proost natuurlijk. Hè. Je kan nog bellen 070-22-22-50 voor jouw favoriete plaat. En straks hebben we onze Peter Monsieur hier nog op de radio. De twee Peters zitten vandaag na elkaar hier bij Radio Proost. En je kan natuurlijk naar onze Peters. Volg hem maar lastig. Bel maar voor een plaatje. Hoe meer werk dat hij heeft, hoe liever, zegt hij. Hier is Tower.

Party, hè? Luisa Fernandez op de radio, Lay Love on You. En terwijl jullie toch lekker aan het zwingen zijn, de andere kant van de radio, gaan we er nog eentje bij doen. En ze trekt er een beetje op. Jong Paul Jong, 1977 en...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere...

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Ik denk dat nog altijd de meest gedraaide plaat is van Rob Den Eijs. Hou me vast, want ik val. En de miserie begon bij jou, hè. Hele fijne plaat trouwens. Onze Jean-Paul die had ook nog gebeld en hij vroeg een goede plaat van Nicky Jones. Wel, Jean-Paul, we hebben voor deze gekozen, speciaal voor jou. En we kunnen weer meezingen, hè. Shalala, I need you.

onze Jean-Paul hier heel tevreden hebben gemaakt en met de plaats van Nicky Jones. En daarnet krijgen we het berichtje nog binnen. Ja, daarjuist was zo'n goeie boogie. Heb je nog zoiets in die stijl? Zeg, ja, we hebben zoveel platen hier bij Radio Pros. Daarom deze van Baccara. En die hebben het erover. Yes sir, I can boogie. Geniet ervan en swing maar mee.

die goede oude discotijd. Hey, Baccara en Yes Sir, I Can Boogie. En ja, met onze volgende gaan we het programma hier afsluiten. We gaan dat spel hier overlaten aan onze Peter Monsieur. En die gaat nog een kaart weggeven aan iemand, aan een lid van Radio Pros. Dus zeker blijven luisteren naar Radio Pros FM hier. En ja, we gaan afsluiten met deze van Tom en Tamara. En het is ook zo'n dansbare plaats. Dorst in die spitse. Voilà. Geniet ervan, zou ik zeggen. En nog veel luisterplezier met de komende collega's hier bij Radio Pros. Wat mij betreft, ja, het zal tot zondag zijn. Zondag in de ontbijtradio. Salukes en veel plezier nog. Hè.

0: 1055 107.1 107.5 DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProSFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. Katrien Schrijvers.
4: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
3: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In het westen van Colombia zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn erin gestort en er zitten ook nog meerdere mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, breidt de grote bosbrand zich verder uit. Sinds vorige donderdag is er 20.000 hectare verwoest. Honderden mensen werden geëvacueerd en zo'n 600 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de hitte en de wind. Er zijn ook meer dan 20 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen wel onder controle. Het is stormloop op Eclipsebrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om nog eentje te kopen. De winkel van het museum Mas deed daar speciaal voor open. Je hoort uitbater Wim van de Put.
5: Ik had verwacht dat het druk ging zijn, maar dat er dan meer dan 1000 per uur verkocht werden. Had ik toch niet verwacht. Er komt nog een nieuwe levering aan, dus we gaan wel, denk ik, toch nog een tijdje verder kunnen. We hopen tot aan de eclips te kunnen verkopen.
3: Woensdagavond van iets over 7 tot iets over 8 is die gedeeltelijke zonsverduistering hier bij ons te zien. En in Las Vegas in de VS begint vandaag het proces tegen de man die de moord op de Amerikaanse rapper Tupac zou georganiseerd hebben, bijna 30 jaar geleden. Tupac is een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Jarenlang bleef de moord onopgelost, tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Vandaag wordt de jury samengesteld, het proces zal wellicht een maand duren. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heb je even tijd voor mij, Frans Bauer? Nou, wie er zijn eerste werkdag op zitten heeft, dan ben je voor mij een held. En wie zijn eerste vakantiedag begint, geniet ervan. Ik zou zeggen, goeie avond. En we gaan meteen naar het verkeer. En dat wordt gepresenteerd door Emma.
1: Een paar vervelende knelpunten op de weg op dit moment. Op de E40 richting Brussel is er een ongeval gebeurd, ter hoogte van Wetteren. Daar zijn zowel de linker- als de middenrijstrook versperd, wat voor heel wat hinder zorgt. Ook op de buitenring rond Brussel R0 staat het vast door een ongeval ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo. E17 richting Gent vullen vanaf Beervelde tot Destelbergen. E19 richting Brussel aanschuiven ter hoogte van Mechelen. E40 richting Gent vertraging ter hoogte van Zwijnaarde. Buitenring Brussel extra file ter hoogte van Sint-Stevens-Voluwe. E313 richting Antwerpen vertraging ter hoogte van Wommelgel. Rij voorzichtig als je onderweg bent.
0: Goed gedaan, Emma. Dank u wel.

Na het Lowland Trio dat de kikkers aan de kant laat staan, gaan we over naar de harde werkers. Bloed, zweet en tranen klinkt als de gemiddelde maandagochtend op het werk, maar Ingrid maakt er gelukkig een feestje van.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Alone Again. Gilbert O'Sullivan zat net nog eenzaam in een hoekje, maar Chris Ria schiet hem te hulp. Chris is al sinds de jaren 80 op zoek naar zijn Josephine. Mocht je haar kennen, laat het hem even weten, want die man rijdt zich al decennia te pletteren op de snelweg.

Elke week kiest de redactie er een uit die net dat beetje extra verdient. De supertip van de week en die hoor je hier tot en met zondag heel regelmatig voorbij komen. Deze week is het feest met Justin De Wild en zijn nieuwste single Cheerio. Gewoon verstand op nul en meebrullen met de Queen of Rock, Tina Turner.

Aurélie zette ons net nog veilig bij de vuurtoren af. Kwestie om de weg niet kwijt te geraken natuurlijk. Hè? Ook vanavond geven we weer een gratis maaltijd weg voor ons spaghettifestijn op zaterdag 5 september. Hoor jij straks jouw naam op de radio? Aarzel niet en bel direct naar 070 22 22 50 om jouw gratis spaghetti maaltijd, croque monsieur of vegetarische spaghetti eender wat te claimen. Ivan Brunetti brengt de temperatuur meteen weer naar een tropisch niveau. Met een titel als Me Love You, Me Man hoef je niet veel Spaans of Engels te kunnen om te snappen waar dit over gaat.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Even stoom afblazen met meteoor en nooduitgang. Gelukkig hebben we die niet nodig. Masse Dirk, als jij luistert, bel me op het nummer 070 22 22 50, want jij bent de winnaar van de gratis maaltijd op ons spaghettifestijn op zaterdag 5 september in Jeugdcentrum De Kouter in Haaltert.

0: Van de zonnestralen van André van Duin stappen we zo de country fase in. Robbie Longo trekt zijn cowboylaarzen aan en vraagt je vriendelijk om de liefde gewoon te laten stromen. Doe maar gerust. Tot zo na 7 uur.
1: Elke werkdag van 6 tot 8 'S avonds. Muziekmozaïek.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: hoor je nu in Muziek Mozaïek.
1: Pros FM.
2: Goedenavond. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tino Martin en Jong en Dom. En daarvoor Giovanni en Peggy die ons de weg van de liefde opstuurden. Welkom in deel 2.

0: goede avond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
1: Get on the floor!

0: Een verzoekje van collega Raf Vermoezen voor Marleen van R.E.M. en Man on the Moon.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jorden en jorden nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

Raymond van het Groene Woud, die niet gewoon verliefd is. Nee, die is gewoon compleet van de kaart. Dit is een verzoekje voor Frida en Johan.

Billy Jew Royal. Een verzoekje van Johan en Frida dat ons naar 1965 bracht en Down in the Boondocks. Heb jij een verzoekje? Bel gerust 070 22 22 50 of neem de Radio Pros app erbij en stuur hem maar. Bijna 6:30, Suzanne en Freek halverwege.

do it again. Een nummer van een groep genaamd Horny House. En ja, ik ga niet eens proberen om hem uit te leggen wat die op hun geweten hebben natuurlijk. Laten we de deugdelijkheid herstellen met wat nette heren uit Nederland. Dames, hou je vast voor de allerlaatste dans. The Cats met Save the Last Dance for Me.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke

Kroontjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Grensoverschrijdend zacht met Mieke en Luc van Meeuwen. Schöne Traume. Morgen heb ik weer een geweldige artieste te gast in de studio. Tussen 6 en 8 schuift Vanessa España bij me aan voor een heel leuk interview. Dus stem morgen zeker af op je favoriete radio, Radio Pros FM. Mike Peterson gaat samen één zingen. Prachtig idee, behalve als je de laatste doos koekjes moet delen. Dan ben ik liever even op mezelf.

0: Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Het kiezen van je kleertjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

vlinder in haar buik. Niels de stadsbader voelde het kriebelen. En ja, het is precies dat ik dat ook voel. Hè. Dus ik ga afsluiten voor vandaag. Geniet nog van je maandag en graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammertime. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pulse FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er blijft veel onduidelijk over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partners toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord. Hoort journaliste Katrien Sales.
4: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. In de Kerkhovenweg zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt. Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Maar wat er dan precies is gebeurd, dat blijft allemaal heel erg onduidelijk.
3: De man had ook te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw expres aanreed. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Colombia heeft de president de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Die heeft nu aan 111 mensen het leven gekost. Zeker 80 anderen raakten gewond, dat meldt de president. De tol kan nog verder oplopen, want tientallen gebouwen zijn ingestort. Verschillende mensen zitten nog vast onder het puin. De Europese Unie laat intussen weten dat er hulp wordt gestuurd naar Colombia. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor live voetbal op tv zo fors gestegen zijn. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
5: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods nog maatregelen moeten nemen.
3: Volgens Telenet is er geen sprake van een prijsstijging. In de pakketten zitten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Delphine Kansa in de finale van de 100 meter. Ze werd tweede in haar reeks. Rani Roosjes werd vierde in haar reeks en is uitgeschakeld. In het hinkstapspringen gaat Ilona Masson naar de finale. Ze sprong bij een eerste poging meteen 14,35 meter. De finale is voor donderdag. Eerder vanavond plaatste Jandan Djebnjemek zich voor de halve finale van de 100 meter horde. Zij pakte de vierde beste tijd. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maximaal tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB+.

Goes FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.